dekken tuk tap. Steeds tuk aan, tuk aan, tuk aan. Steeds tuk aan, tuk aan, tuk aan. Steeds tuk aan, tuk aan, tuk aan. Steeds tuk aan, tuk aan, tuk aan. Steeds tuk aan, tuk aan, tuk aan. Steeds tuk aan, tuk aan, tuk aan. Steeds tuk aan, tuk aan, tuk aan.